0: De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
0: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 5:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de 2 zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: All These Things That I Have Done. Allemaal welkom bij de radio. Hadden wij de killers op deze zondagmorgen.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Weer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Ja, we hebben er zin aan. En dat is duidelijk door ook. Hadden wij Steve Orbert en Joris Cool Girl.
1: Welkom bij Frisuit de Veren met Peter van Echt.
0: En daarmee heten wij u officieel van harte welkom op deze zondagochtend. We hebben de 9e augustus op de kalender. En zoals te doen gebruikelijk zijn we er elke zaterdag en zondag met het ochtendprogramma Frisuit de Veren. Goedemorgen.

0: Het geluid uit Volendam, oftewel de Paling Sound. Zo wordt het ook wel genoemd. Natuurlijk hadden wij BZN met Sevilla. We gaan luisteren naar een heel bijzonder verhaal van pater Wim van Meil deze ochtend in het Geestelijk Vitamintje. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen, luisteraar. Afgelopen donderdag stond er een artikel in het Nederlands Dagblad dat ik graag met u zou willen delen. Wat was dat dan? Wel, mevrouw Marielle Muit uit Krimpen aan de Lek riskeert een boete van €2.500... als ze de weggeefkast in haar tuin niet weghaalt. Want volgens de gemeente Krimpenerwaard, legend in Zuid-Holland, is de kast een bouwwerk en daarvoor dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. En dat is niet gebeurd. Wat is er nu precies gebeurd volgens de krant? Wel, die weggeefkast van Marielle Muit staat al bijna 4 jaar in haar tuin. Ze onderhoudt hem met liefde en er zijn nooit klachten geweest. Met die kast wil ze gezinnen helpen die net niet rondkomen. Ze hoopt dat het een plek is waar mensen zonder schaamte iets kunnen halen of juist brengen. Je dient te weten dat mevrouw Muit lid is van de hervormde gemeente Krimpen aan de Lek en dat haar geloofsovertuiging is: God is liefde. Dat is haar uitgangspunt. Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen, aldus Marielle. Voor haar is die weggeefkast een directe vertaling van die overtuiging. Een plek waar naaste liefde concreet en laagdrempelig vorm krijgt. Een goed initiatief, vindt u ook niet? De metalen kast in haar tuin heeft glazen deurtjes en 3 plankjes. Eén voor verzorgings- en menstruatieproducten, één voor voedsel en één voor speelgoed en snuisterijen voor hun huis. Nu heeft Marielle van de gemeente opeens te horen gekregen dat ze een omgevingsvergunning had moeten aanvragen en dat ze een boete van €2.500 riskeert als ze de kast niet weghaalt. Maar ze is niet van plan met haar sociaal werk te stoppen. En ze betreurt het dat de gemeente haar in een gesprek niet geïnformeerd heeft over die nieuwe regeling van die omgevingsvergunning. De kast staat toch in haar eigen tuin en levert voor niemand een gevaar op? Een moeilijke situatie? Enerzijds dat goed bedoelde sociale werk van mevrouw Muit en anderzijds de gemeente met haar vele regels en wetten. Mevrouw Muit is volgens de krant niet van plan haar sociaal-christelijk werk op te geven. Ik ga kijken hoe ik dit binnen de regels kan voortzetten. Want zolang er mensen zijn die deze hulp nodig hebben, blijf ik me voor hen inzetten. Aldus Marielle. Beste luisteraar, wat is nou de bedoeling van dit geestelijk vitamintje? Dat ik u uitnodig over dit voorval eens na te denken en een mening te vormen. Laat het ons niet duidelijk zien hoe belangrijk communicatie is en hoe goede initiatieven van burgers, van christenen, door de overheid aangemoedigd en gestimuleerd dienen te worden als het gaat om hulpbehoevende mensen. Dit was ons geestelijk vitamintje en ik wens je allen een fijne zondag toe.

Wim van Mijl afgelopen week las in het Nederlands Dagblad. En één ding is zeker. We bennen toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? En tegenwerken? Nee, daar zijn we niet zo van. We bedanken pater Wim van Mijl voor het geestelijk vitamintje voor deze zondagmorgen.

Ja, het klinkt nog zo vertrouwd ook, hè? Een oude NOS steunplaat hadden wij Chess en Dave. En Jordan, ain't no pleasing you. Het is om en bij 9:30 geworden op deze zondagochtend. Vroeger had bijna ieder dorp in de Kempen één of zelfs meerdere kleine kruidenierszaakjes waar inwoners hun dagelijkse boodschappen konden doen. En inmiddels zijn deze typische dorpswinkeltjes bijna uit het straatbeeld verdwenen. Maar op een aantal plekken in de Kempen bestaan ze nog. En één Kempen die nam een kijkje bij onder meer het 110-jarig oude dorpswinkeltje, het kruidenierswinkeltje Sint-Jan in Lenerstrijp. En bij de biekerij in Hoge Mierde, die onlangs het 1-jarig bestaan vierde. En wil je er meer over weten, moet je echt eens even kijken op onze website. Dat is een heel leuk artikel.

0: Ja, lekker altijd, hè? The Beach Boys en Then I Kissed Her. We hebben het u afgelopen vrijdag gevraagd in het programma Echt van Echt, wat we elke werkdag voor u presenteren tussen 4 en 6 uur. Of u mee zou willen denken over de invulling van het programma op zondagochtend. En dan in het bijzonder mooie Nederlandstalige platen die je niet al te vaak meer hoort op de radio. Nou, u bent gekomen met deze. En ik vind hem echt leuk. Dit is muziek van Harry Klorkenstein. Oh, oh, Den Haag. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. Dat is Radio Horizon. Goedemorgen allemaal.
1: Ik

Ja, oh oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. De Schilderswijk, de Lange Poten en wat al niet meer hadden wij Harry Klorkenstein en Jordi dus oh oh, Den Haag. Ja, de Brabantse dag die hoort al jaren onlosmakelijk bij de laatste zondag van augustus. 16 wagenbouwersgroepen en zo'n 2000 acteurs trekken door de straten van Hezen met huizenhoge theaterdecors die je niet snel zult vergeten. In de optocht komt het verleden elke keer weer tot leven en dit jaar alles rond het thema Alles uit de kast. En de trein pakken naar de Brabantse dag, dat kan op zondag 30 augustus een stuk comfortabeler dan dat het anders is. De Nederlandse spoorwegen die verwachten namelijk ook flink wat reizigers richting de 67ste Brabantse dag. En zet daarom ook extra sprinters in naar station Hezen. En bovendien worden alle treinen op het traject nog verlengd ook. En vanaf station Hezen is het ongeveer zo'n 10 minuten lopen naar het parcours van de theaterparade die rond 1:30 in beweging komt.

0: Ja, wat een heerlijke plaat. Hadden wij Direct van alweer een jaartje of 3 geleden. En je hoorde How My Heart Was Won.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

0: bijna 10 minuten voor 10 geworden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Omdat steeds minder vracht via het water vervoerd kan worden, zijn in sommige deelstaten zondagsritten vanaf vandaag inmiddels toegestaan.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
0: In onder andere de deelstaten bij de grenzen met Nederland, Neder-Saksen en Noord-Rijn-Westfalen zal vrachtverkeer dus vandaag op weg gaan. Volgens de deelstaten is het opschorten van het verbod nodig om productieketens in stand te houden en de bevoorrading van winkels te garanderen. Ook Rijnland, Polt-Palts en Saarland gaan vrachtverkeer op zondag tijdelijk toestaan. En ook andere deelstaten denken hierover na. Ja, kan het niet meer over het water, dan zal het toch op de weg moeten. En dan zal in Duitsland in ieder geval toch het rijverbod voor vrachtwagens dus tijdelijk worden ingetrokken.

wat problemen. Het waterpeil zakt in Nederland. Bosbranden, kijk maar om je heen in geheel Europa. Het is elke dag wel weer ergens aan de hand. Dus we moeten waakzaam zijn. En we moeten dus ook, wanneer het niet meer mogelijk is om over het water te transporteren, dat we op zondag toch met vrachtwagens gaan rijden. Zoals het in Duitsland dus vandaag gaat gebeuren. Sade hadden wij met The Sweetest Taboo. Dit is de Liverpool Express en You Are My Love.

0: horen wij de Liverpool Express en You Are My Love. Zometeen na tienen, dan zijn we bij u terug met nog veel meer Fris uit de Veren.
1: Fris uit de Veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

dich mächtig und nie der Trächtig.

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the

0: een Harry slinger met drukwerk. En het heette Schijn een liggie op mij.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

was haar debuutsingle als solozangeres. Het nummer kwam uit op haar eerste soloplaat When You're a Boy. Het nummer werd nooit echt een heel groot succes, maar toch hebben wij er ontzettend graag naar geluisterd. Naar deze My Side of the Bed van Susanna Hoffs. Zondag 9 augustus. Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Horizon. Welkom bij deel 2 van het programma Fris uit de Veren. We gaan er nog een leuk uurtje van maken. Dit is Rowan Air.

misschien een wat minder bekend nummer van Roanesse, maar wel een prachtig mooi lied. Je hoorde Three Word van Roanesse. Het is voor veel mensen herkenbaar. Zeker als je de impact van een overlijden in een dorp of een andere hechte gemeenschap ervaren hebt. Met een goede mens blijf altijd leven. Roanesse. Het is bijna 15 minuten over 10 geworden. Straks hebben wij nog wat leuke oude Nederlandstalige platen in dit programma. En heeft u nog suggesties voor bijvoorbeeld volgende week? Laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Dit is Amanda Marshall en Beautiful Goodbye.

oproep. Kranendonk organiseert ook dit jaar de halve en kwart marathon van Kranendonk. Het jaarlijkse hardloopevenement wordt traditiegetrouw gehouden op de derde zondag van september. Dat valt dit jaar op zondag 22 september. Er zijn afstanden voor jong en oud. Het startschot voor de halve marathon, 21 kilometer, klinkt op zondag 20 september om 9:30. Om 9:55 is het de beurt aan de lopers van de Engelse mijl, de kwart marathon, 11 kilometer. Die start om 9:50. En 5 minuten later staat alweer de volgende groep lopers klaar. Om 9:45 staat namelijk de 5,5 kilometer loop op het programma. En om 12:00 kan ook de jongste jeugd zich uitleven. Dan wordt er een jeugdloop gehouden.

De halve en kwart marathon van Kranendonk. Zondag 20 september. De start en finish bevinden zich bij Sportpark De Brake aan de Branten 15 in Zoerendonk. En inschrijven is mogelijk via inschrijven.nl. En voor meer informatie zie de website van Loopgroep.

van gisteravond, dan kunnen wij constateren dat de Brabantse clubs onderuit zijn gegaan. Willem II tegen de Go Ahead Eagles met 4-1 verloren en PSV. Nou ja, goed, we kunnen natuurlijk wel stellen dat ze toch wel een beetje onderuit zijn gegaan. 2-2 in eigen huis tegen Fortuna Sittard.

en iedereen is van de wereld. De maximumsnelheid op de Geuzendijk bij Budel die gaat omlaag. De gemeente Kranendonk heeft besloten om op het gedeelte buiten de bebouwde kom voortaan 60 km per uur toe te staan in plaats van de huidige 80 km per uur. Aanleiding is een herinrichting van de weg die vooral is bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hou er even

0: Ja, lekker. De Dire Straits en The Bug hoorde je. Vanaf maandag 10 augustus starten herstelwerkzaamheden aan het Loonderen Molenpad in het Dommeldal. Wandelaars moeten de komende weken rekening houden met tijdelijke afsluitingen en omleidingen. Het Loonderen Molenpad is een populaire lusroute gemarkeerd met blauwe pijltjes en voert bezoekers door een afwisselend deel van het Dommeldal en doorkruist uiteindelijk ook 3 gemeenten. Natuurmonumenten verwachten de werkzaamheden eind september af te kunnen ronden.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

en Tina Turner. You're the river deep, mountain high. Door het warme en aanhoudende droge weer neemt de kans op blauwalg in het Dommelgebied toe. Dat meldt waterschap De Dommel. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in stilstaand of langzaam stromend water. Het waterschap roept de mensen op om contact met het water te vermijden. Bij een groen-blauwe laag op het oppervlak, verkleurd water of een vreemde geur. En vooral kinderen en honden die kunnen uiteindelijk gezondheidsklachten krijgen. Na contact met blauwalg of wanneer ze besmet zijn geraakt toen ze water hebben binnengekregen. Dus hou er even rekening mee, want de komende tijd blijft het droog en warm. Dit is Rod Stewart en Maggie May.

0: Maggie die mag ook mee. Hadden wij Rod Stewart. En als wij dan een blik op de klok werpen, dan zien wij dat het zo'n beetje klaar is. Het programma Fris uit de Veren voor deze zondagmorgen. Zometeen een nieuwe show van de radio, dus blijf vooral lekker luisteren.
1: Fris uit de Veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Maak er in ieder geval nog een hele mooie zondag van. En wat mij betreft, voor een ieder die het horen wil, vanaf maandag tot en met vrijdag de komende week zijn we er elke werkdag met een tussenuur tussen 2 en 3 uur. En tussen 4 en 6 nemen wij u elke werkdag mee onderweg naar een nieuwe knooppunt Leenderheide. Doen we deze nog. Have you ever had it blue?

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Radio Horizon. Erik-Jan de Sterke.
11: Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuw avontuur op de radio. Wij hebben er zin in. Ik hoop jij ook. Ga je gezellig met ons mee?

Sam Cooke. And a change is gonna come. Sorry voor het verkeerde jingeltje tussendoor. Dat was een foutje. Een foutje. Met een fouten ding, ja. En daarvoor zaten natuurlijk de Mavericks op de radio. En de pizza.

0: Ja, het is wat als je bij een vrijwilligersorganisatie werkt. Dat is best hard werken.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: Welkom bij een nieuw avontuur.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag.
0: We hebben een leuke show voor je vandaag in petto. Blijf lekker luisteren.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag.

ik doe weer dezelfde fout. Ongelooflijk dit. Goed, we draaien Stay Alive van de Cats op de radio om 11:15. En we vinden het leuk dat je luistert. Dadelijk even kijken wat er allemaal in het programma zit vandaag. Die al bijna klaar met de keukenkuizen, om het zo maar eens even te roepen. En wij draaien...

0: show van de radio.
1: Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
2: Ja, leuk dat je luistert. En welkom bij een nieuw avontuur op de radio. En natuurlijk moeten we even stilstaan bij het overlijden van Jenny Kaagman. Jan die zei, Erik Jan is nog wel de eerste plaat vandaag. Maar dat haalde ik niet, want ik was weer eens een keer even afgeleid. Ja, geboren in Den Haag op 9 juli 1947. Jenny Kaagman, we kennen haar allemaal. Ze had dat gezicht net, ja, dat ze heel strak stond. Het was net of ze vol was gespoten met botox, maar dat was helemaal niet waar. Ze was ziek. En door de medicijnen verstijfde haar gezicht. En dat zag er soms heel bizar uit. Vooral als de tekst als ja, ik word hier heel vrolijk van. Dat was een beetje raar als zij dat zei. Maar ze zat natuurlijk onder andere in de Idols-jury. Jenny Kaagman. Dian.
3: Ja.
2: Jenny Kaagman, had jij dat zingertje toevallig vroeger, of niet?
3: Nee, maar ik wilde wel graag zo'n pak.
2: Zo'n pak, zo'n blauw glimmend pak?
3: Ja.
2: We hadden van de week een auto over. En we hadden haar nog door de war met een andere bekende danseres in dit geval waar we het over hadden.
3: God, dan weet het weer niet. Hè? Oh ja, Benny de Jager.
2: Benny de Jager.
3: Ja.
2: Dat is ook zo'n figuur. Ja, die maakte veel indruk vroeger, die Jenny Kaagman.
3: Ja, vond ik wel, ja.
2: Zat bij Earth of Fire, had natuurlijk die ene grote wereld dit weekend. Gaan we zeker ook even draaien. Ja, en naast Jenny Kaagman is daar nog een andere icoon overleden. Peter Faber. Bekend van Mama is Boos, onder andere. Ja. En Schatjes, wat een acteur was dat toch, hè?
3: Ja, zeker.
2: Excentrieke kerel. Ja, we worden ouder. En er stappen mensen af, zo hier en daar, hè?
3: Ja.
2: Ja, ongelooflijk. Ja. Maar Jenny Kaagman, die moeten we eigenlijk even draaien, toch? De weekend?
3: Ja, vind ik wel.
2: Ja. Wat gaan we doen vandaag?
3: We hebben al visite, hè?
2: We hebben bezoek in de studio.
3: We gaan het hebben over de podcast.
2: We gaan het hebben over de podcast, oké.
3: Van de?
2: Herkreuzelamp, Arie. Goedemorgen.
4: Een goedemorgen.
2: Welkom bij het radioprogramma. Alles goed?
4: Ja,
2: alles goed. Zijn gangetje.
4: Ja, zijn gangetje.
2: Ik had voorbereid even iets heel speciaals. Dan moet ik even zoeken waar ik hem heb staan. Want we hebben namelijk één ding gemeen met elkaar.
4: Wel meer dingen, denk ik.
2: Waar heb ik nou mijn O.O. Den Haag gelaten? Ik had hem meegenomen.
4: Krijg nou wat.
2: Ja, krijg nou wat. Krijg nou wat tieten. Ja, precies.
4: O.O.
2: Den Haag. Nou goed, die gaan we straks nog even draaien. Die Harry Jekkers en... ja, voor de rest wat ter tafel komt. En we gaan het uitgebreid hebben onder andere over die prachtige podcast. Over de Hercules-ramp. Maar daarover straks meer. Laten we even eerst doen wat we eigenlijk aan het begin van de show hadden moeten doen. Heb jij iets met deze zangeres gehad, Arie?
4: Ja. Ik, nou, kennen is een groot woord. Maar de twee broers die in Earth of Fire zaten kwamen uit Voorschoten. Ze oefenden regelmatig in een progiecentrum en deden wij stiekem kijken naar die knappe Jenny Kaagman. Door een raampje.
2: Ja.

0: Trouwens, even iedereen nog bedanken voor de reacties op de uitzending van vorige week. Daar hebben we wel heel veel reacties op gehad. En het was ook heel leuk om dat Almari-zusje hier in de studio te hebben. Ik zit even in de biografie te kijken van Jerry Kaagman. Volgde de middelbare meisjesschool aan de Voorburgse Huygens Lyceum. Zeg jou dat wat? Arie toevallig?
1: Ja, dat ken ik. Ken ik. Ja.
0: Ja. Ja, we zijn namelijk allebei Hagenees, dat is een beetje wat ons wint, hè? Welkom in het programma, Arie.
1: Juist, dankjewel.
0: Ja, dat was wat. Ik weet nog dat jij ongeveer een... hoe lang is dat geleden? Anderhalf jaar, twee jaar geleden of zo? Dat je zei, Erik-Jan, we gaan een podcast maken. Ja. Wil je helpen?
1: Ja. Ja.
0: Volgens mij is daar het begin geweest, toch?
1: Daar is het begin geweest. We hebben natuurlijk... Ja, ik wist niet dat we zo'n prachtige verhalen, indrukwekkende verhalen kregen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kunt iets opnemen, maar natuurlijk wel tot een echte podcast gemaakt worden.
0: Ja.
1: Daar heb je een vakman voor nodig. En dat is ook wel gebleken.
0: Maar... Wat ik zo bijzonder vond, die podcast die ging dus over de Hercules-ramp... waar die 30 jaar geleden plaatsvond, hè?
1: Ja, 30 jaar geleden.
0: En waar 30 jaar gewoon een zwijgplicht op zat voor alle hulpverleners... omdat er tijdens die ramp eigenlijk van alles fout ging.
1: Ja, er ging van alles fout. Systeemfouten. Hè?
0: Systeemfouten.
1: Men wist niet dat er mensen aan boord zaten. Dus de redding duurde langer.
0: Ja.
1: Heeft heel veel mensenlevens gekost.
0: Ja.
1: En dat valt niet de mensen daar, die daar bij toestel stonden, te verwijten... maar ja, zoals het wel vaker gaat bij rampen, is daar een aaneenschakeling van fouten.
0: Ja.
1: En ja, daar, ook de hulpverleners en de nabestaanden hadden eigenlijk nog nooit goed met elkaar gepraat.
0: Nee.
1: Dus heel veel hulpverleners voelden zich schuldig dat ze verwijten kregen, terwijl ze gehandeld hebben op de informatie die ze toen hadden.
0: Ja,
1: dus dat wilden wij rechtzetten en we wilden ook van die verrekte zwijgplicht af, om maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: En dat is ons gelukt. En we hebben een hele indrukwekkende, zou ik zeggen, podcast gemaakt die... nog steeds heel veel indruk maakt en waar we nog elke dag reacties op krijgen.
0: Ja. Het bijzondere is van die opnames die bij jou thuis plaatsvonden, achter in een bijzonder café.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk iedereen voorbij kwam. En de eerste aflevering begint meteen met iemand die het overleefde.
1: Ja.
0: Nathalie een van de zeven overlevenden, geloof ik.
1: Ja, Nathalie de Kloe.
0: Nathalie de Kloe.
1: Ja, ja, ja.
0: En die in die podcastserie voor de allereerste keer degene ontmoet die haar uit het vliegtuig haalde.
1: Ja. Ja.
0: Er zat ook een psycholoog bij, bij alle podcastafleveringen. Dat was ook wel nodig. Ik wist niet waar ik aan begon, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb menig keer met kippenvel en tranen in mijn ogen zitten luisteren naar de verhalen die soms door merg en been gingen. Had jij ook, hè?
1: Ja, ik ben niet bij alle opnames gebleven, want dat trok ik niet.
0: Nee.
1: Ik ben natuurlijk het moment dat het vliegtuig viel... Een half uur, drie kwartier later ben ik over het hek geklommen bij Eindhoven Airport als fotograaf.
0: Ja.
1: Toen werkte ik nog voor het Eindhoven Dagblad.
0: Ja.
1: Heb ik daar gestaan en het moment dat de eerste slachtoffers eruit werden gesleept.
0: Ja.
1: Ik noemde altijd het verschrikkelijke omslagpunt.
0: Ja.
1: Ja, heb ik dingen gezien. Ja, ik heb natuurlijk in mijn loopbaan heel veel dingen gezien. Maar dit maakte zoveel indruk. En dus de opnames ben ik een paar keer weggelopen. En jij zat er dubbel in. Want jij was in de limit met de opnames. Maar je moest ook nog monteren. Je
0: moest ook nog editen.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar wat ik zo bijzonder vond... want ik ken jou nu ongeveer ook iets langer dan 30 jaar. Ik zat bij Radio Royale. Jij was 112 fotograaf.
1: Ja.
0: Jij deed voor het Eindhoven Dagblad door de regio. Jij ging op het onheil af om dat vast te leggen op de gevoelige plaat.
1: Ja.
0: In die rol was je dus ook betrokken. Kwam je dus ook bij die Hercules-ramp?
1: Ja.
0: Jij was een van de eerste, hè?
1: Ja, een van de eerste. Nou, een van de eerste fotografen, ja. Ja,
0: ja. Ja, die daar kwam.
1: Ja.
0: Tijdens die hele podcastserie hebben we eigenlijk iedereen gesproken. Van de man die daar bijvoorbeeld het gras maaien was. Die niet wist wat hij zag. En letterlijk zegt, is het nou wel waar wat ik zag?
1: Ja.
0: Tot hulpverleners, tot brandweermensen. Tot met zelfs burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Die toen in de veiligheidsraad of zo zat. Hè?
1: Ja, volgens mij nog net niet.
0: Okay.
1: Nog net niet. Hij is naderhand al het voorzitter wel geworden. Maar volgens mij was toen nog gewoon Kamerlid.
0: 11 afleveringen kippenvel.
1: Ja.
0: Mensen aan het hoofd van de luchtmacht die toen best wel een rol hadden. Iedereen heeft er wel iets gezegd over gezegd. Onderzoekers die het allemaal onderzochten. Ja.
1: Een ongeremde documentaire, die heet De Vergeten Ramp.
0: Ja.
1: En is terug te luisteren voor de mensen die denken... nou, daar wil ik meer over weten op eenkempen.nl.
0: Ja.
1: Daar staat die podcast. Er komt volgende week nog een nieuwe aflevering bij. Mm. Maar het is een valentijdsdocument. En we gaan ook meedoen met de Nederlandse Podcast Awards. Omdat we van mening zijn, maar anderen ook om ons heen... dat we iets heel moois hebben neergezet. En een klein beetje hebben meegeholpen weer aan het helen van deze wond.
0: Ja. Het bijzondere is van deze podcast, en we krijgen ook vanaf dag 1 dat 15 juni ging de eerste aflevering online.
1: Ja. Ja.
0: Kregen we heel veel reacties van mensen die het ook meegemaakt hebben en die er heel veel steun aan hebben bij verwerking. Want ja, er zijn best wel mensen die daar getraumatiseerde ervaringen overgehouden hebben, toch?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Dus die mensen hebben allemaal gereageerd, maar ook mensen die op de dag van de ramp zelf het toestel hebben overzien komen, die allemaal hun eigen herinneringen hebben, rookwolken gezien. Dus het, ja, het is iets wat in deze regio wel heel veel impact heeft gehad.
0: Gemaakt.
1: Ja,
0: om daar een podcastserie over te maken, dat was eigenlijk vooral bedoeld om het verhaal bespreekbaar te maken. Hè? En ook om mensen te helpen vooral, toch?
1: Ja, te helpen in het proces, want we merken

0: Het moment, moet ik eerlijk zeggen, was het moment dat wij echt daadwerkelijk naar het vliegveld zouden gaan, naar de plek van de ramp. En dat alle mensen die daar naartoe gingen, die kregen allemaal van mij een microfoontje op. En dat levert natuurlijk hilarisch een bijzonder geluidsregistratie vast van de emoties. Maar ook van de gesprekken die er plaats gevonden hebben. Enfin, je kan het allemaal terugluisteren in die podcastserie te vinden op 1camper.nl. Zou je het weer doen?
1: Ja, als ik zo'n onderwerp natuurlijk, ik weet niet of we dat nog ooit kunnen vinden. Hè? Dat zoveel
0: maar zo heftig.
1: Ja, ja. Ja, om het uiteindelijk, onze heftigheid. En dat we samen met Hans Matthäus en Kees Dekker dat gedaan hebben. Dat zijn de mede-podcastmakers. En Sascha van Ginkel, dat was onze psycholoog, zeg maar. Ja, ik zou het zo weer doen, omdat het zoveel goeds heeft gebracht.
0: Vooral dat.
1: Tranen, soms een lach, maar ook heel veel, dat klinkt heel zweverig, maar een heling heeft gebracht, absoluut.

0: Ja, prachtige plaat. George Turner op de radio natuurlijk. En de prachtige Your Man. Ik zit de hele tijd met een jingeltje die iedere keer terugkomt wat ik fout doe daarvoor. Excuses. Ja, dat op deze zondagochtend. En aan tafel zit Arie. En Arie die was ooit degene die als eerste dacht van nou, daar gaan we een podcastserie over maken. Daar hebben we het even over, Arie.
1: Ja.
0: Ja, de 11e aflevering. Denk je dat het bij 11 afleveringen blijft? Is het dan klaar?
1: Nee, het is niet klaar, want nadat echt publiek bekendgemaakt was dat echt de zwijgplicht eraf was, ja, hebben zich een aantal mensen gemeld van nou,
0: wil ik ook wel aankomen.

0: vertellen, want ik heb daar nog een verhaal te vertellen.
1: Ja.
0: Daar gaan we natuurlijk wel zorgvuldig mee om.
1: Ja.
0: Maar we hebben de eerste nieuwe aflevering opgenomen, waarvan wij allemaal vonden, nou, dat is wel een heel nieuw verhaal. Dat is iemand van de basisbrandweer van de luchtmacht.
1: Ja. We hadden vorige week stonden in het Eindhoven Dagblad een heel groot artikel, bij een pagina groot. Er werd daar even goed uitgelegd wat we gedaan hebben. En vooral mensen uitgenodigd om te luisteren. Heb jij nog reacties gehad van mensen die een mail delen, waarvan je zegt, nou, dat vond ik wel, dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Die persoon die heeft dat of dat tegen mij gezegd. Waarvan ik denk, ja.
0: Nou ja, vanuit de hulpverleners, hè, een agent die daar een hele, meer dan, een, ja, even mis de uitdruk, maar heel vervelende ervaring heeft gehad.
1: Ja.
0: En uiteindelijk dat nu met familieleden van de nabestaanden, met de nabestaanden kon delen. Ja. Heeft hij nooit over kunnen praten en heeft zijn hart kunnen luchten.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk de man die het gras daar gemaakt heeft, Ad.
1: Ja.
0: Die zijn verhaal heeft gedaan. En dat heeft heel heilzaam gewerkt voor zijn gemoedsrust, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus ja, we hebben er heel veel mensen mee geholpen en we hebben heel veel reacties gehad, ja.
1: Wat eigenlijk parallel liep in het hele verhaal is natuurlijk de huidige discussie over de brandweer. De vraag is de brandweer op dit moment klaar voor een ramp van dergelijke omvang? Binnen al de afgelopen jaren heeft er een bezuinigingsslag plaatsgevonden in en rond de brandweerregio, ook hier.
0: Ja.
1: En de brandweer is wel de afgelopen maanden een aantal keer op scherp gezet door de nodige bosbranden en ook de dreiging van bosbranden. Het is voor jou wel een onderwerp wat jou raakt en wat je volgt, waar je regelmatig iets over post. Ik denk dat veel brandweermensen zitten te luisteren op dit moment. Denk jij dat dit een rol gaat spelen in de discussie over de brandweer en de bezuinigingen die daar plaatsvinden?
0: Nou ja, je hebt te maken met de politiek. En politiek is, leeft vaak in, tenminste te vaak in de waan van de dag. Kijk, het is nu droog. We hebben nu kunnen zien dat als het echt brandt, we alle eens aan dek in heel Nederland moeten mobiliseren om elkaar te helpen.
1: Ja.
0: Met verbijstering, echt verbijstering, zie ik dan Jacques Mekkers, de burgemeester van Den Bosch, vroeger van Veldhoven op tv.
1: Ja.
0: Die zegt, ja, maar er is te veel verzuinigd tot de brandweer, er zijn te weinig voertuigen. Terwijl meneer zelf, de hele regio Brabant-Zuidoosten, ongeveer heeft kaal geplukt. Kazernes leeggehaald, mensen de contracten niet verlengd. Hè?
1: In het kader van bezuinigingen.
0: Oh. En iedereen heeft zich gewaarschuwd, tenminste, ik ben bestuurslid van de vakvereniging Brandvrijwilligers. Je moet ophouden, want dadelijk kunnen we de klussen niet meer aan.
1: Nee.
0: Dan is het gewoon bij gelijktijdigheid, hè, dat betekent dat er 2-3 grote incidenten zijn, kunnen we niet aan. Kijk, het is natuurlijk heel nobel dat de Fransen en de Duitsers en de Belgen ons moeten komen helpen in Budel, Weert.
1: Hmm.
0: Maar eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn.
1: Nee.
0: En het is ook beschamend dat heel Europa gaat helpen in Frankrijk en wij geen mens kunnen missen.
1: Nee.
0: He? Dus nee, het is lang 5 over 12.
1: Ja, ja. Ja, vooral de tijd waarin we leven, waarbij best wel wat dreigingen zijn. Als je kijkt alleen naar wat er aan verkeer en treinverkeer met chemische ladingen en transport, wat er voorbij rond onze druk bevolkte bewoonde gebieden komt.
0: Ja.
1: Een ramp kan zomaar eens gebeuren. Ik weet nog een verhaal van een brandweerman die vertelde dat er een tankwagen op de ring van Eindhoven in brand stond.
0: Ja.
1: En er was één kleine zorg. Als het ding zou ontploffen, dan had het half Eindhoven weggevaagd.
0: Ja.
1: En dat de brandweer daar naartoe gestuurd wordt en eigenlijk de taak krijgt om dat ding maar koel te houden, zodat er niks verder kon gebeuren. Als je daar eigenlijk weer stilstaat, waar gaat het dan over, hè?
0: Ja, ook was ik zelf bij. Heel dichtbij. Dus ik heb die tankwagen op zijn kant zien liggen. Dat brandde zo fel. En dat, ja, als je er praat over trauma's, er waren een aantal brandweermensen die er naartoe wilden om een man te bevrijden die bekneld zat onder in een auto die eronder lag.
1: Ja.
0: Ja, en die hebben die man gewoon kunnen redden. Het was te gevaarlijk. Maar ja, als die geploft was of geëxplodeerd was, ja, dan hadden we toch wel een uitdaging gehad.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, dankzij de moedige inzet van een paar mensen van de brandweer Eindhoven, is een grote ramp voorkomen.
1: Ja. Ja, ik vind sowieso diep respect voor de brandweermensen. We hebben er regelmatig in het radioprogramma om huis en haard te verlaten, om op een melding af te gaan en niet weten waar je terecht komt. En dat als vrijwilliger gewoon zegt, ik ga mijn best doen en mijn leven in de waagschaal zetten om die klus te klaren.
0: Ik zeg altijd, waar andere mensen vluchten, gaan hun naar binnen. Hè?
1: Ja, ik vind dat zo ongelooflijk knap.
0: Kijk maar eens naar slecht weer, onweer, stormen, regen, hè, wat de laatste tijd steeds vaker voorkomt.
1: Ja.
0: Je verlaat huis en haard om anderen te helpen. Hè? Hoe nobel moet je zijn?
1: Ja.
0: En dan krijgen ze echt een geringe vergoeding voor. Hè? Ik bedoel, mijn tuinman die krijgt nog meer per uur. En die loopt met zijn grasmaaier rond en die zwaait af en toe vriendelijk naar me. Maar bij de brandweer weet je nooit waar je op afkomt.
1: Nee.
0: Waar je naartoe gaat en waar je op afgaat. Dat is natuurlijk Niet vergelijkbaar. Dus alle respect.
1: Ja. Maar die discussie, ik heb dat wel gemerkt, want op dat natuurlijk, het gaat nu landelijk, is het viraal. Op alle social media's is er iets te doen over die podcast, over die ramp die toen gebeurd is, over het gesprek die we hebben gehad. Ja. En je ziet er ook heel veel brand van mensen reageren en ook meteen een vergelijk maken naar het hier en nu, die bezuinigingsronde. Ja, dat is wel iets wat we volgens mij, had je dat verwacht?
0: Nee, niet dat daar zei ik eerlijk, niet dat de impact zo is, wel dat er iets teweeg zou brengen, maar zoveel. Dat had ik nooit verwacht, Erik-Jan. Nee, en niemand. Ook Hans en ook Kees niet.
1: Nee. Nee. Nee.
0: Dus, ja, daar begin je daarna nou zo'n avontuur.
1: Ja, ik zit naar je te luisteren, echt waar. Ik realiseer me gewoon inderdaad wat je zegt.
0: Nee, maar het heeft ook, laten we niet eerlijk zijn, het heeft op ons allemaal heel veel indruk gemaakt, Erik-Jan.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is ook niet niks, hè, dat mensen daar, dat soms het even stilvalt en mensen huilend aan tafel zitten, dat je denkt, hoe is het mogelijk dat 30 jaar na dato het nog zo diep zit, hè? Ja. Dus het heeft voor ons allen ook wel wat gedaan, moet ik zeggen.
1: Even een vrolijke noot erin, want anders wordt het allemaal zo
0: depressief. Nee, dat gaan we niet doen.
1: Ik moest het dus gaan editen en gemonteren. Nou, dat was echt een hele klus. En we hadden één meneer, dat was een wat oudere man. Ik ga ook niet vertellen wie dat was. En die had een kunstgebit en dat zat los.
0: Ja.
1: En bij elk woord hoorde je zo'n klik.
0: Ja.
1: Ja, die moesten er echt uit geknipt worden. Ik geloof dat ik een hele nacht bezig ben om 300 van die kunstgebit klikjes eruit geknipt te krijgen.
0: Ja,
1: en daar hoor je dus helemaal niks van.
0: Nee, vakwerk. En we hebben ook als cadeau voor deelname aan de podcast een doos Kukident gegeven.
1: Ja, een indrukwekkende podcast. Je kan hem luisteren via eencamper.nl op de website. Daar zie je de vergeten ramp, zo heet hij. En moet je zeker een keer doen. Dankjewel dat je even hier was.
0: Dankjewel, grote vriend.
1: Je hoeft nog niet weg, hè?
0: Nee, ik kom niet weg. Blijf ook zijn zitten. En jij ook bedankt, hè?
1: Graag gedaan, hè?
0: Mr. Magic.
1: Dank je.

krijg je een appberichtje in de studio. Mogen we even een plaatje aanvragen voor de buurtjes van de Anna van Saxenstraat, die alle lekker buiten naar de radio zitten te luisteren. En dat zou wel een plaatje mogen zijn van Freddie Queen en Hemingway. Even zoeken of ik hem heb. Volgens mij heb ik hem hier gevonden.

Gerard van Maasakkers. En ik weet dat ik een hoop mensen daar een plezier mee doe met het draaien van deze plaat. En daarom delen we dat ook zeker. En daarvoor zat Freddy Quinn en Hemingway op verzoek. Speciaal voor al die mensen die lekker in de tuin zitten te luisteren en lekker gauw houden. Hij is binnen. We gaan het spelen dadelijk. Raad waar hij staat. Haha. Blijf luisteren. John Broers dadelijk in de show. Na het nieuws van...

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: een kijkje op fortune.nl of kom gewoon eens op bezoek bij Fortune Koffie, gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Erik Jan de Sterke.
6: Ja, goedemiddag. Welkom in de tweede uur van de show van de radio op deze prachtige, lekkere, warme zondag. Ik heb een leuke voor je van Clouseau.

0: Clouseau op de radio. En laat me nu toch niet alleen. Dames en heren. Hier is uw quizmaster, John Broers. John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Allereerst even excuses aanbieden. Ik sta een klein beetje verschut. Want er was mij beloofd dat we vandaag op televisie zouden zijn. Maar de techniekafdeling heeft dat niet voor elkaar gekregen. Kennelijk. Of ze zijn me vergeten. Dat kan natuurlijk ook. En wij nog allemaal promoten. Gisteren ook nog. Je kan mooi meekijken. Maar nee hoor. Helaas. Ja, sorry. Ik kan er echt niks aan doen. Afhankelijk van andere mensen. Helaas.
1: Goed. Misschien vanaf volgende week.
0: Hè? Wie weet wel. Anders hadden ze mee kunnen kijken. En kunnen zien dat jij hier in de studio staat. En waren we snel klaar.
1: Ja, nou ja, goed. Nou ja, goed, ja, dat, ja, we spelen natuurlijk wel vandaag Raad de Plaat. Dus,
0: Oh ja, oké. Okay. Is het niet een idee om weer terug te gaan naar Raad waar die staat? Want ik merk toch wel dat veel mensen het heel moeilijk vinden. En vooral de presentator zelf van de quiz.
1: Ja, dat is inderdaad het geval. Maar er schijnen binnenkort wel wat veranderingen te gaan plaatsvinden.
0: Er schijnen binnenkort, oké.
1: Okay. Ja.
0: Is dat alles wat je erover kwijt wil?
1: Ja, moeten we nog eventjes intern overleggen en zo. Okay. Maar er gaat iets veranderen.
0: Oké. Okay.
1: Maar in ieder geval, vandaag spelen we nog Raad.
0: Is het wel een leuke verandering dan?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, ongelukkig.
1: Ik denk dat er veel mensen wel blij mee zullen zijn.
0: Er mag van alles veranderen, maar het moet wel leuk zijn, John.
1: Nee, het blijft sowieso leuk, hoor. Okay. Het is een zondagmiddag programmaatje, dus...
0: Oké. Hé, goed, Raad de Plaat. Heb je aanwijzingen?
1: Ja, we zoeken vandaag dus weer een titel en een titel van een bepaalde artiest.
0: Een titel,
1: en deze artiest die tref je voor niet zo heel vaak in de landelijke hitlijst aan.
0: Niet zo vaak in de landelijke hitlijst.
1: Nee, en toch is zij landelijk bekend en in onze regio erg geliefd.
0: Oh, in onze regio erg geliefd.
1: Ja.
0: Dat is toch wel weer een tip.
1: Ja, dat is een hele duidelijke aanwijzing.
0: Ja, een hele duidelijke aanwijzing. Laat me raden, daar wil je het zeker weer bij laten.
1: Ja.
0: Daar was
1: ik
0: al bang voor, een klein beetje. Goed, we spelen Raad de Plaat. De quizmaster staat hier recht tegenover mij. Hij gaf net een aanwijzing. De artiest komt uit onze regio en we kennen hem allemaal. Dat was het, hè?
2: Ja.
0: 040-206-3040. Wie zoeken wij? Welke artiest en vooral ook welke plaat? Dat is belangrijk, hè? Noem de plaat bij.

0: 040 206 3040. Waarom zien we nou zo boos serieus aan te kijken? Vergeet ik iets?
1: Hangt iemand aan de lijn?
0: Ja, oh. Meneer de quizmaster, u moet aan de bak.
2: Ja, Henny hangt aan de lijn als goed is. Henny, goedemiddag.
3: Ja, dat is goed. Hoi, John.
2: Hoi.
3: Ik denk dat het een liedje is van Gerard van Maasakkers.
2: Ja, en?
3: Het bekendste van is Hey Gouden Mee.
2: Ja, en dat is helemaal goed.
3: Oh,
2: ja.
0: Ja, okay. Oh, John. Ja, John.
2: Ja.
0: Hoe kan het dat mensen het meteen raden, John, eigenlijk? Dat is toch wel onbegonnen, eigenlijk, hè?
4: Alweer een winnaar.
0: Het gezicht van John nu, echt waar, is echt onbeschrijfelijk. Het is echt... Zo, ja, jongen, de camera zien aan staan.
2: De volgende week dan toch maar één aanwijzing tegelijk te even. Hè? Dus één voor één.
0: Wanneer wist je het, Henny? Wanneer wist je het?
3: Ja, eigenlijk dat hij hier in deze streek erg geliefd was. Dus je hebt de buur gewoond en iedereen kent hem eigenlijk.
2: Ja, vooral bekend onder andere van Omroep Brabant, waar hij begonnen is met zijn carrière. En waar ook dit nummer inderdaad ooit als een tune in een radioprogramma is gebruikt.
0: Ja. Goh, zeg, Ellie. Nou, een lekkere vlag gewonnen. Weet je al welke smaak je gaat kiezen?
3: Ja, dat weet ik, ja.
0: Vertel eens.
3: Dat wordt abrikozen.
0: Hey. Oh, lekker.
3: Ja.
0: En dan veel slagroom erop natuurlijk.
3: En die witte chocola, ja.
0: Ach, ik was er al bang voor. Nou ja, dat wordt weer een heel ongezond, maar toch wel heel erg lekker ding wat je daar gaat doen, Henny.
3: Ja, dat is zeker. Goh, volgende keer mag dat wel.
0: Zeker weten. Lekker van genieten. Lekker van genieten.
3: Zeker.
0: Goh, nou dankjewel voor het meedoen, Henny. Ga je nog iets leuks doen vandaag?
3: Ik ga fietsen, ja.
0: Oh, lekker.
3: Te veel met dit mooie weer.
0: Heerlijk, groot gelijk. Blijf
3: je
0: vangen.
3: Ja, lekker wat rijwind en in de bos is lekker koel, dus niet lekker.
0: Hé, hey, blijf even lekker hangen en dan spreken we even alles af en dan kun je die lekker vlieg gaan halen, goed?
3: Dat is goed.
0: Oké, dag Henny.
3: Oké, bedankt.
0: Doei.

0: Ja, ik wist dus niet dat jij Gerard van Maasakkers zou gaan gebruiken in jouw spelletje.
1: Ja, nou ja, goed. Het is in ieder geval een bekende.
0: Ja, zeker. Nou ja, stom toevallig dit. Ja. Terwijl ik er straks nog de Salve Regina draaide van Gerard van Maasakkers zo vlak voor 12.
1: Ja.
0: Hadden we twee keer Salve. Twee keer Gerard in de radioshow. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel gezellig. Toch?
1: Ja hoor.
0: Zeker weten. Goh, John. Daar sta je dan als quizmaster.
1: Ja.
0: Met één kandidaat die meteen verbouwd werd tot winnaar.
1: Ik helemaal vanuit Middelschoten in de auto gestapt en hier naartoe gereden.
0: Ja. Oh.
1: Maar goed.
0: Goed. Wat ga je doen vandaag?
1: Weer in de auto stappen, weer terug naar Soepbiddelschool rijden. Ja,
0: okay. Nee, ga je nog naar de kermis in Eindhoven? Of is het al klaar trouwens? Ik weet niet wanneer is dat.
1: Vandaag is de laatste dag, als goed is.
0: Ben je er geweest?
1: Ja. Nee, ik ben er niet geweest dit jaar. Nee. Ja,
0: ik heb ook niet zoveel te zoeken eigenlijk. Dian die wilde wel gaan, maar die is ook nog niet geweest, Dian, hè?
2: Nee, Dian die heeft steeds iemand die moe is, die niet mee kan.
0: Ja, sorry.
2: Dus je alleen is er niet zo leuk, hè?
0: Ja. Ja, goed. Oké, mensen. Nou, dat was weer de plaat voor deze week. We willen alle kandidaten hartelijk danken voor hun deelname. Het enthousiasme was weer onbeschrijfelijk. En dat is hartstikke leuk natuurlijk, toch, John?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb trouwens vanmorgen nog even contact gehad met Nout van Leeuwen.
1: Okay.
0: Ja. Want ik vond eigenlijk dat het wel weer eens tijd zou worden om de dikke trom op de radio te laten horen.
1: Oh jee.
0: Maar ik had hem niet meer, dus ik heb Nout gevraagd, wil je mij versturen? En natuurlijk, je weet hoe Nout is. Die zei, natuurlijk jongen, hier heb je hem. En veel plezier met je radioprogramma. En vooral veel succes. Nou, dankjewel. En dan kunnen we even gaan draaien. We merken, dit is natuurlijk de...

onmiskenbaar. Het geluid van Wim Helen natuurlijk uit Budelschoot. En de dikke trom hier in de show. Dankjewel Nout van Leeuwen voor het doorsturen. En we draaien hem natuurlijk met veel plezier. In de one and only Guilty Pleasure Show op Radio Horizon. Waar je thans naar luistert. En dat vinden we hartstikke leuk.

0: We hebben een probleem. We hebben namelijk een kaartje gekregen van die bergbeklimmer uit Maarrezen die hier afgelopen tijd in de show was. En volgens mij kwam hij uit Pakistan of zo. Ergens was het Pakistan? Waar kwam die ook weer vandaan, die bergbeklimmer, Jan? Uit welk land?
1: Ja, hij is nu in Pakistan.
0: Oh, daar is hij nu, in Pakistan. Ja, ja, ja, precies. Maar hij heeft hem dat kaartje geschreven. Maar er valt eigenlijk geen touw aan vast te knopen wat hij geschreven heeft erbij in die taal, hè?
1: Nee, maar ik heb hem wel een beetje uitgezocht. En ik heb nog even ook gevraagd aan Arie. Maar volgens mij staat er iets. Het is hier erg mooi en veel liefs vanuit de K2-berg.
0: Oh, dat is wel aardig.
1: Ja.
0: Wat een mooie kar.
1: Ja, zeker.
0: Ook een hele hoge berg.
1: Mooie postzegels.
0: Ja, hoe zou het met hem gaan?
1: Ja, ik heb net gezegd, wanneer kunnen we een keer bellen? Dus daar ben ik eigenlijk op aan het wachten.
0: Oké, binnenkort. Hoi.

0: McDonald. En Mr. Rock'n'Roll. Lekker plaatje. We moeten hier even bijpraten, want er is nog wel wat te melden, Dian, toch? We zijn druk, want we hebben nou nog wel even een beetje van vakantieuitvoering van de show van de radio. We doen echt minimale wat we moeten doen. Met twee vingers in de neus, langzaam rustig aan relaxprogramma maken. En wat komt, komt. En wat niet komt, dat blijft lekker weg. Een beetje dat. En dat duurt eigenlijk officieel nog een week, toch? Of twee? Twee weken nog? Twee weken, toch? Drie? Jij moet even zeggen.
1: Nee, ja, het maakt mij niet uit.
0: Twee weken.
1: Ja.
0: Want dan moeten we toch weer aan de bak. Want we gaan namelijk weer terugkomen op televisie. En dat is wel leuk. We gaan weer, net als vorig jaar aan de jaren, weer twee programmareeksen maken van 10 afleveringen. Nee, 5 afleveringen. We gaan namelijk weer de Brabantse Dag de tenten langs. Dian, samen met mij. Met z'n tweetjes gaan we al die wagenbouwers bezoeken. Uiteraard tijdens de Brabantse Dag. En kun je dat in de week voorafgaande op televisie zien. In totaal 6 afleveringen. En we gaan nog communiceren uitgebreid. Ook op de radio, maar ook op de website en op de socials. Wanneer je dat kan bekijken. Hoe de wagenbouwers vorderen in het bouwen van die prachtige creaties die meedoen aan die Brabantse Dag. Toch? Jan?
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Dat gaan we doen.
1: Ja.
0: En hetzelfde gaan we doen met
1: de
0: Bloemencorso in Valkenswaard.
1: Ja.
0: Ook dat, 6 afleveringen gaan we maken. Mensen tweetjes, daar moeten we vol aan de bak weer.
1: Ja, moeten we in één.
0: Is wel leuk.
1: Ja, zeker leuk.
0: Worden altijd wel overal leuk ontvangen.
1: Ja, dat is een beetje zo gegroeid, hè?
0: Ja. Na bijna 3/4 jaar afwezigheid op televisie, Dian.
1: Ja.
0: Dat is het, hè?
1: Ja.
0: En uiteraard hebben we er heel veel zin in. We zijn ook blij dat we dat mogen doen. Dat we gevraagd zijn om het te maken. En dus binnenkort kun je dat verwachten.
1: Ja, we gaan wel.
0: Veel mensen zeggen ook, wanneer komt Dian weer eens op televisie? Nou dan dus.
1: Ja.
0: Jij hebt er ook zin in, toch?
1: Kunnen we weer lachen. Ja,
0: kunnen we weer lachen. Weer gezelligheid maken. Als je zit te luisteren, we kunnen iets voor je doen. Je weet het, hè? Het telefoonnummer 040-206-3040. Als je een keer wil komen kijken, als je een plaatje wil aanvragen. Of misschien als je gewoon de groetjes aan iemand wil doen. Dat kan.

0: Eigenlijk moeten we even een afspraak maken draaien. Even een afspraak maken, Diane, we deze versie niet meer draaien van Strumblingen.
1: Wel. Ik vind
0: deze niet.
1: Ja,
0: maar vind je dit niet, die oude niet mooier?
1: Nee, ik vind dit wel heel leuk.
0: Die nieuwe?
1: Ja.
0: Je vindt het liedje leuk?
1: Ik vind dit leuker dan het oude.
0: Echt waar?
1: Dat heb ik niet vaak, maar nu wel.
0: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Ik vond
0: het
1: blij van.
0: Nou, zo zie je maar weer. Zoveel mensen, zoveel smaken mensen. En daarom vind ik het altijd leuk om van alles wat voor iedereen wat te draaien hier in het radioprogramma. Ja. Wat voor week wel gezellig, hè, met de Heel Magisch zusje.
1: Ja, was leuk, hè?

0: zoveel reacties op gehad. Ik werd echt op aangesproken in het dorp.
1: Oh ja?
0: Ja, ook, ook door jongeren.
1: Maar ik denk ook dat iedereen haar echt kent.
0: Ik had een jongere iemand, waar zal hij geweest zijn, ergens begin 20, denk ik.
1: Oh.
0: En we hebben zitten luisteren thuis. Mijn moeder vond het leuk en ik vond het ook leuk.
1: Dat is ook echt leuk. En ze vond het zelf ook leuk en dat hoor je dan natuurlijk. Ja.
0: Ja. Smaakt bijna naar meer, hè? Dat we zoiets vaak
1: kunnen doen. Misschien heb ik jij die van auto nog in het vizier.
0: Ja. Ja.
1: Misschien wel andere stoelen.
0: Ja. Wat zeg je?
1: Misschien moeten we dan wel andere stoelen.
0: Ja.
1: Want dat je klauter op zo'n hoge stoel, dat lukt wel niet zo goed.
0: Nee. Hoezo? Is hij niet zo groot?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar vorige week vond ik Ellie best wel moeite moeten doen om op de stoel te komen.
0: Maar jij bent trouwens ook best wel aan het werken voor je op die stoel zit. Je bent ook niet de allergrootste natuurlijk, met je 1,50.
1: Fout.
0: 52.
1: Fout antwoord. Okay. Maar ik spring er gewoon op. Maar over 5 jaar doet het ook niet meer, denk ik.
0: Nee. We hebben vandaag volgens mij geen weerman, hè?
1: Nee, die is nog op vakantie. Die zit nog aan het kanaal.
0: Kun jij niet het weer even doen? Ah, ik heb namelijk vanmorgen hoorde ik ergens een flart voorbij komen dat er nog een hittegolf aan zit te komen.
1: Oh,
0: einde van de week gaan we weer richting tropische temperaturen. Ik moet zeggen, ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb meegemaakt dat het zo lang, zo vaak warm was. Zo ook heet gewoon.
1: Je kan, maar het is ook wel zo jouw geheugen nou niet echt het allerbeste is. Hè?
0: Dat is wel
1: dus
0: dat natuurlijk
1: jij
0: wel
1: het niet kan herinneren. Ja, ja.
0: Ik heb niet zo goed geheugen.
1: Het was wel eens ooit eerder gewoon warm.
0: Ik heb niet zo goed geheugen. Nee. Ik hoor eigenlijk ook niet meer. Ik hoor ook niet meer zo. En eigenlijk eerlijk.
1: Ik loop je ook slecht.
0: Ik weet het ook allemaal niet meer zo goed.
1: Sorry.
0: Goed, hier is Erik Jaspers.

0: Een heerlijke plaat toch, hè? Ik kreeg een appje van William. Jan. En die stuurde, is er nog plaats voor onze linzen trots? Trots.
1: Oh, leuk.
0: Vandaar deze plaat hebben gedraaid.
1: Nou, we hebben net even afgesproken.
0: Wat zeg je?
1: We hebben net even afgesproken.
0: Oh, doen we daar even naar deze plaat, want de zanger begint namelijk nu te zingen. Ja. En anders dan praat je door de zanger.
1: Ja.
0: Oké?

0: Lijkt me zo gaaf als je dat kan doen, Jan. Dans op de golven. Hé, hè? Met een surfplank. Haalt ze vlas. Ik heb trouwens nog een bijzonder nieuwtje te melden. Wij blijven natuurlijk constant investeren in ons radioprogramma hier op Radio Horizon. We hebben de bruine flink getrokken om even wat nieuwe vormgeving aan te kopen voor het programma. Het mocht niet veel kosten, maar dat hoor je waarschijnlijk al. Jan die begon net bijna voor de plaat van Dikhout, die we zojuist draaide. En op de golven dansen wij. Een verhaal, jij zei, we hebben het erover gehad. Puntje, puntje, puntje. Waar heb je het over gehad?
1: Nou, we hebben het erover gehad om toch weer een beetje Raad waar die staat terug te laten komen.
0: Ja.
1: En heel eerlijk gezegd miste John het ook wel een beetje.
0: Oeh.
1: Dus we hebben eigenlijk bedacht dat we vanaf volgende week, om de week, doen we in een week William met Raad de plaat.
0: Ja.
1: En een week erop doen we John met Raad waar die staat.
0: Oeh.
1: En dan wisselen we het steeds af. Dus dan doen we om de week John en om de week William.
0: Er moeten wel weer contractuele gesprekken plaats gaan vinden natuurlijk met beide heren.
1: Ja, ik denk dat het wel goed zit, joh.
0: Over een pot jam en een appelflap.
1: Ja.
0: Zo regelmatig even aan te schrijven. Om de week. Oh, dat is wel voor John leuk. Heeft hij ook af en toe een keer vrij.
1: Ja, en dan is er ook weer Raad waar die staat terug. Want er zijn ook mensen die dat toch wel missen.
0: Ja, die missen dat hoor.
1: Maar er zijn ook mensen die vinden Raad de plaat leuker. Dus zo kunnen we het dan een beetje combineren.
0: Ja. Groot nieuws uit Leende, daar is namelijk Dozzel een sponsorovereenkomst overeengekomen met de MCB van ruim 3 jaar. De MCB en de voetbalvereniging Dozzel en Leende gaan de komende 3 jaar samenwerken. Het bedrijf wordt sponsor van de club en is vanaf komend seizoen zichtbaar op de nieuwe thuis- en uitshirts van Dozzel. Daarnaast ondersteunt MCB de vereniging bij haar activiteiten. Dat is toch leuk. Even alle Dozzel mensen even feliciteren met deze heugelijke stap. Dat is toch wel weer leuk.
1: Ja.
0: He? Wat geld in de clubkas. Dan kun je nog eens een keer wat, hè?
1: Ja, fietsen 3 dagen zijn ook allemaal weer voorbij, hè? Zurich en in Lint. Dus de fietsen kunnen ook weer terug in de
0: Zurich. Het was wel leuk om te zien dat echt de halve gemeenschap zeg maar weer voorbij gefietst kwam. Ook in Zurich kwamen ze bij jou door de straat, hè?
1: Ja, mooi weer hadden ze, hè? Perfect weer.
0: Perfect fietsweer.
1: Ja.
0: Ik denk dat het ook weer een geslaagd evenement is. Ik heb niks gehoord over een valpartij of iets anders engs.
1: Oh, maar nee. Nee, gelukkig niet.
0: Nee.
1: Geen ziekenwagen gehoord, het zal meevallen.
0: Nee, precies.
1: Moeten we daar ook nog kijken naar het weer? Of,
0: ja. Heb jij het weer weer dadelijk?
1: Ja, ja.
0: Het is namelijk zo. Oh, wacht even, maak even een ander tuintje, anders dan lijkt alles op elkaar. Hè. Even een professioneel, even, want ja, goed luister.
1: Ja.
0: Als we dan toch even officieel, zeg maar, kennis maken met de nieuwe vormgeving van de show. Ingebracht door Ronnie Vragen. Dankjewel, Ronnie, daarvan. Dames en heren, hier is Diana Koevens met het weerbericht.
1: Ja, daar ben ik dan. Vanmiddag wordt het tropisch heet met 30 graden. De zon schijnt flink, maar het trekken ook wolkenvelden over. De wind is zwak tot matig vanuit het westen. Vanavond blijft het nog lang warm, vooral in de grote steden. Vannacht wordt het tussen de 16 en de 20 graden met weinig wind. Morgen wordt het ook zomers warm, tussen de 25 en de 28 graden. Dinsdag een iets koelere dag met 25. Maar vanaf woensdag gaan we boven de 30.
0: Oh, je hebt echt zo'n stem voor op de radio.
1: Ja, ja.
0: Daar zou je eigenlijk iets mee moeten doen, weet je dat?
1: Ja, ja, ja.
0: Dankjewel, Jan.
1: Ja, graag
0: gedaan. Jan, met een weerbericht, nieuw item. Zolang Jan met vakantie is. Dus ze mag altijd invallen. En dat was vandaag. Het is weer voorbij nu.

krijg je een appje binnen. Erik Jan draaide vorige week een plaat met een fluitje erin. En dat was zo mooi, mijn moeder zat mee te fluiten. Kun je dat nog een keer draaien? Ik dacht, dat is dit. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Even gecheckt. En ik denk, wat heb ik dan vorige week gedraaid wat dan met een fluit was? Ik heb echt even goed moeten nadenken. En volgens mij was dat deze plaat. En ja goed, het is inderdaad een plaat waar je lekker mee kan fluiten. En ach, omdat het tot zondag is. Hè, en hartstikke warm.

plaatje is letterlijk een vondeling. Dit. Ik weet niet waar de artiesten vandaan komen. De videoclip is geschoten in Amsterdam, op bekende plekjes. En ik kwam het tegen en ik was meteen verkocht. Het is best wel oud ook. Peter Bjorn en John en de Young Folks. Bijzonder. Brengt ons op 5 minuten voor 1. Dat betekent dat we nog 1 plaat kunnen draaien. Maar dat is wel weer een hele mooie. Haha! En dadelijk zijn we lekker bij je terug. Nog 1 uur lang de show van de radio.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dankjewel daarvoor.
0: Jan de Sterke.
5: Ik had niet eens de tijd om even naar de wc te gaan. Oh, flauwekul. Ja, dus geen verkeersinformatie. Dat betekent dat overal lekker doorgereden kan worden. Uiteraard met de horizon aan, hè.

Christine was dat natuurlijk. En Basto, zo even na 1 uur. Welkom in de 3e uur show van de radio op deze zondagmiddag. En als we iets voor je kunnen doen, je mag een appje sturen. Een belletje, een mailtje. Alles is goed. Voor mij maar stuur je een postduif. Mag ook.

niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

De Rembrandts, uiteraard. En I'll be there. Als je wat gaat organiseren, we zeggen het heel vaak. En gelukkig zijn er ook een hoop mensen die daar gebruikbaar van maken. En achteraf ook blij zijn en dat ze dat gedaan hebben om iets te promoten. Want ja, als jij iets gaat organiseren, een boek geschreven hebt of misschien een open huis houdt, vind je het wel leuk dat er ook mensen reageren of komen kijken.

en Melief en die Edge of Desire plaatje van begin dit jaar. Een hele grote hit. Daarvoor Madonna uit ergens eind jaren 90. En de Material Girl hier in de show van de radio. Tijd voor Michael Bublé. Hier is Haven't Met You.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard.
1: Dit was een
0: mooi op de statie.
1: Wil je bedanken voor het luisteren. Veel plezier met de rest van de collega's. Dianne, jou ook bedankt weer, hè?
2: Graag gedaan, hè.
1: En volgende week zijn we er weer. Op zaterdag en zondag van 11 tot 2. Fijne middag. Doei doei.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl. Of bel 0495 494 434.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Even wat ruimte nodig?
7: Storage World Marhese heeft de oplossing.
6: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
8: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
9: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB Plus
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: back you.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa, iedere deur een ambassadeur.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van der Zanden.
4: Live vanuit het Mediahuis aan de Molenstraat in Maarhezen. De gepresenteerde programma's. 5 uur en dat betekent de krenten uit de pap. Wij draaien de plaatjes. Het enige wat jij hoeft te doen is blijven luisteren.

big disgrace, waving your banner all over the place.

kwam ik de Beach Boys tegen. En die hadden veel hits. Maar de Bee Gees, die hebben nog veel meer hits. Dus ik denk, laat ik daar dan eens een plaatje van gaan kiezen.

plaatjes uit de hitlijsten. Althans, dit plaatje dat moet nog in de hitlijst komen. Doet wel heel hard zijn best. Het is de nieuwe single van Ella Langley. Chosen Texas. Vond ik wel passen bij de jingle die ik vooraf draaide.

0: op de radio. Dat is niet zo heel geliefd in het algemeen, maar nieuwe single komt in de tipparade binnen en wij draaien hem hier op Radio Horizon. Het programma De Krenten uit de Pap, 5-6 op zondagmiddag. Straks om 6 uur allemaal leuke oude plaatjes in de Retro Show. 6-8 bij Erik. Dit is Hot Chocolate met Errol Brown.
1: I wish I had a heart of stone.

Ik had hem zelfs als Triple D kunnen draaien, maar dat was een beetje makkelijk geweest. Hot Chocolate met Sherry Baby. Dan nu een echte domme disco-dreun. Wij verwennen je oren met de Love Unlimited Orchestra en Mr. Barry White. Verderop in het programma nog het formidabel chanson. Kijk weer even in de favoriete lijst van mijn lieve vrouw Anja. Maar eerst, I'm so glad that I'm...

Madame Woman. Het was muziek van The Love Unlimited. Wil jij meedenken in het programma? Mag. Mag gewoon. Je stuurt een mailtje naar Peter. @rtvhorizon.nl. Misschien wil je wel een plaatje aanvragen voor je opa, je oma, je broer, zus, vader, moeder. Allemaal mogelijk. Even een mailtje sturen. En volgende week zit je in het programma. Muzikale suggesties. Ik hoor het graag.

voor te doen. Je mag gratis luisteren naar Radio Horizon. Hi Bobbers, Bob Sinclair en de La La Song. Zometeen het instrumentaal intermezzo. Maar eerst Teddy Swims, The Door.

0: Elsa mooi. Tennis Williams. Wat heeft die man een prachtige stem. En daar maken wij graag gebruik van op de radio. In onze programma's hier op Radio Horizon. Wil je meer over ons weten? www.rtvhorizon.nl.
1: Instrumentaal intermezzo.
0: From the album Face a Value. Mr. Phil Collins. Geheel instrumentaal.

Alles komt hier samen. Geweldige blazers en het betere timmermanswerk van Mr. Phil Collins uit het album Face Value. Het instrumentale intermezzo voor vandaag was Hand in Hand. Zometeen dan gaan we even kijken in de favoriete Spotify-lijst van mijn lieve vrouw Anja. Maar eerst...

hele doordachte tekst. Nee, eigenlijk niet. Never give up on the good thing. Dat was wel lekkere muziek van Mr. George Benson. En ook vandaag sta ik stil bij het feit dat mijn lieve vrouw Anja een dik jaar geleden is overleden. Haar ruim samengestelde Spotify-favorietenlijst is een mooie herinnering om haar een beetje dichtbij te houden. Draai ik wekelijks een nummer daaruit en dat is vandaag John Parr.

eigenlijk een beetje een vergeten plaatje. Je hoort hem nergens meer, alleen hier in het programma. Islands of Lost Soul. Onmiskenbaar de dame achter Denis Denis. Blondie. Oftewel Debbie Harry. Hey, kosten nog moeite gespaard vandaag voor het formidabel chanson. Want die komt vandaag van vinyl. En dat betekent dat we de draaitafels eventjes hebben moeten aansluiten hier in de studio. Maar dat doen we met veel plezier. Mijn favoriete album. Franstalig chanson des années tendres heet het album. Het is Marc Ariane met Je t'aime, le fil de noix.

vinyl om te kijken. Dan denk je van ja, wanneer is die laatste groef, hè? Denk, digitaal dan telt het allemaal netjes af. Dan heb je dat in de gaten, maar dit is het ouderwetse vakmanschap. Het album Chanson des Andes Tambre, dat was niemand minder dan Marc Arian. En om te bewijzen dat het vinyl is, let op de tikken. Vandaag het formidabel chanson. Ik kreeg juist een appje of dat ik ook nog wat verstaanbaar werk wil draaien. En het moest gezellig zijn. Nou, dat laat maar aan ons over. Franske Duin.

muziek is weer gegarandeerd na 6 en 6, 8. Allemaal leuke oude plaatjes in de Retro Show. En we komen alvast een beetje in de stemming met Arthur Conley. Nog een fijne zondag en graag tot volgende week. Doe je lekker!

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaats. Plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat meldde Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

ABBA en Roxette, de meest beroemde Zweedse band. Goeie radiospeaker op deze zondagavond. En dan hebben we het natuurlijk over Ace of Base. Ja, ja, vele hits op in palmares. Vele platen in de hitparades in de loop der jaren. Vooral in de 90's waren ze heel beroemd. Vandaar dat we nog deze terugpakten. Deze Always Have, Always Will. Om de retro show van de Radio Horizon in te zetten op deze zondagavond. Hallo iedereen, we zijn er weer. Tot een uur te wachten, de beste auto's op de radio. Onze hitparade van toen zal teruggaan naar 2 september van 1967. Ik heb voor straks nog een longplayer. En in het tweede gedeelte verwen ik je nog met een heerlijke plaat. Waarvan je zegt, ah, dat is een bijna vergeten juweeltje bij mij. Dus met gewoon heerlijk luisteren naar de radio. Als je houdt van oude platen. Wij gaan door met deze van Mel en Kim uit het verleden. Terug naar de 80's met Respectable.

Would You Like to Break Away? De dames Maywood, Alice May, Karen Wood. In de 80's ook heel beroemd en een hele bekende meisjesband. Waarvan we heel rustig alle platen kunnen terugdraaien in de retro show van de Radio Horizon. Ja, wat er nog meer? Wat er ook nog? Moonlight Shadow, Mike Oldfield, Maggie Riley, Respectable van Mel & Kim en Ace of Base met All This Have, All This Will. Dat hebben we tot nu toe op de naald gehad. De hitparade van toen. We keren terug vandaag naar 2 september van 1967, dames en heren. En zullen we nog een aantal mooie platen uitdraaien. Als eerste nummer 30 was er al 4 weken bij. En we denken aan een plaat van The Doors. Just Light My Fire.

staat overal aan.

hits van lang geleden, de hits van heel lang geleden. Elke zondag zijn ze tussen 6 en 8 bij Radio Horizon. En elke week zijn er ook een aantal platen bij de echte oude doos uit de jaren 60 of jaren 50. En vandaag was dat zo. We hadden er weer een drietal op een rijtje met als laatste Johnny Barnett met zijn Clown Shoes uit de jaren 60. We hadden Lisbeth List en Ramsey Shafi met de Pastorale. Een plaat die van altijd een heerlijke gouden oude zal blijven. En we hadden nog Tom Jones met I'll Never Fall In Love Again. En onze hitparade van toen keerde ook weer terug naar de jaren 60. Het was weer lang geleden dat we nog eens een lijst ter hand namen uit de 60's. Dan had u tijd om te denken aan onze longplayer voor deze week. Ik heb hem voor eentje meegebracht. Helemaal terug naar het einde van de 70's met Umberto Tozzi. Haar plaat kreeg een mooie notering in de lijsten. Gloria. Maar er kwam ook een 12-inch uitvoering. En die is van ons. Die draaien wij op deze zondagavond bij Radio Horizon.

De loop der jaren zijn er drie versies verschenen van deze opname. Ja, ja, Jonathan King, lang geleden, B.G. Thomas en natuurlijk deze uit de 70s, Blue Sweat en Hooked on a Feeling. Plaat kreeg nummer 26 in de lijst. Kon nog 4 weken verblijven en we keerden terug naar 1974. Mooi jongens, wat is dat lang geleden. Tijd u om te denken om aan een rustpunt in de show met deze gouden ouwe van de Walker Brothers. Kent u deze nog? No Regrets.

tijd geleden draaide Peter van der Zanden nog een plaatje van deze Miss Karin, die heel populair was bij de lokale radio's in België in het begin van de jaren 80. Country hitje van toen. En misschien wel de meest bekende was deze Give Me Your Love It, die tijd. Oh, bijna het einde van het eerste gedeelte. Bijna het einde van ons eerste uur Retro Show voor deze zondagavond. We nemen nog een kijkje in de hitparade van toen. De hitparade die kwam op 2 september van 1967. We hadden er straks nummer 30, komend van 25, Light My Fire van de Doors. Maar de volgende die we gaan draaien in de lijst was ook een countryplaat. We denken terug aan nummer 21, komend van 17 en 2 maanden tot 40. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met Jackson. Ik spreek jullie straks weer in het tweede bedrijf.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mogen we deze rekenen bij de country platen uit de 90s? Ja, ik denk het wel, hè. Deze bekende plaat van Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Ik heb het even nagekeken. Het was in 1992 dat ze in de hitparades kon vertoeven. En wel in de zomer van 1992 met ons eindnotering nummer 23. Het tweede en laatste uur retro show voor Radio Horizon op deze zondagavond. We hebben nog steeds de lijst van toen voor ons liggen. Dat betekent dat we nog twee keer terug zullen gaan naar 2 september van 1967. En natuurlijk ook in dit tweede gedeelte nog een bijna vergeten juweeltje. Dus blijf gezellig bij me, blijf luisteren naar dit radiostation. En over zomer is gesproken, dan zullen we nog even eentje draaien. Bomba Lorina.

Lang geleden begon het voor deze man. Ja, het begon met Un Canto a Galicia. Hij is door de jaren heen gewoon hits blijven maken. Deze Julio Iglesias. Wij pakten vandaag Milonga uit de 90s. Daarvoor nog BC en The Basic Boom. We hadden The Empire of the Sun 2013 met Alive. En uiteraard ook nog Bomba Larina. Allemaal leuke zomerhits die wij weer terugpakken in de zomerprogrammering van Radio Horizon. Onze hitparade van toen, 2 september 1967. Volgende plaat uit die lijst die we gaan terugdraaien is nummer 14. Komt van 21, 3 weken top 40. Hier zijn de Tremolo's en even de Bad Times. Argoed, kent u deze nog? La, la.

En dat waren ze weer voor onze teenagers van toen. En voor de liefhebbers van de 60e jaren heet ze een aantal van die platen op een rijtje. Ons laatste The Who, eind jaren 60 en The Pinball Wizard. Daarvoor hadden we nog Johnny Lyon, echte rock'n'roller uit het begin der 60e jaren. Let's Make a Habit of This. We hadden nog R.V.V. Laak. En de Twee Meloes, onze hitparadeplaats van toen. En dat betekende dan dat we dachten aan Even the Bad Times Are Good. En je weet het, heb jij nog een lieveling in je hoofd die je graag wil laten terugdraaien in mijn retro show? Dan kan je me ten alle tijde even mailen at info@rtvhorizon.nl. Alles wordt naar mij doorgestuurd en dan wordt je plaat gedraaid in deze dagen. Wat dan nu, tijd voor onze longplayer. Enkel als tip genoteerde die tijd de Veronica Unlimited. Want het was in 1978 met deze Gimme, Gimme More.

Non stop achter elkaar, een aantal groot en kleine hits uit het verleden, uit de hitsgeschiedenis. Dat was de laatste Barabas met On The Road Again. We hadden nog het uitstekende reggae plaatje van Bob Marley. Begin jaren 80 vond hij zijn weg met Buffalo Soldier. En uiteraard nog de Veronica Unlimited. En die was voor met de plaat Gimme Gimme More. En die enkel als tip kon gelden in 1978. En hier is Armand.

0: staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde. Weekend van Horizon.
1: Het weekend van Horizon.
2: Erik Bloemen.
0: Erik Bloemen.
1: De Retro Show.

de plaats zal innemen in de hitgeschiedenis. En vandaar dat we hem dan regelmatig terugdraaien hier bij Radio Horizon. En zeker in de retro-show op zondagavond bij Erik. De titles van Barclay James Harvest. Vanaf weer zo lang geleden. Het einde van ons retro-gebeuren. Graag ons alleen nog een kijkje te nemen in het hitdossier van toen. Dat betekent nog één keer terug naar 2 september van het jaar 1967. Want die hitparade was de rode draad van onze show. Straks hadden we nog Even the Bad Times Are Good van de Tremolos, die nummer 14 toebedeeld kreeg en proberen een volgende klaarstaan. Eerst even een overzicht van de top 5. Eerste plaats was voor Scott McKenzie, San Francisco. Be sure to wear sunflowers in your hair. Staat er nog bij. En op nummer 2, The Death of a Clown van Dave Davies. Op 3, All You Need Is Love van de Beatles. En op 4, The Sound of a Screaming Day van Golden Earring. Nummer 5 dan, I Take It Back. Countryplaatje van Sandy Posey uit die tijd. Maar wij kiezen vandaag om nummer 8 terug te draaien. Week daarvoor op 4 en 6 weken tot 40. Plaat was van Roger Whittaker. If I Were a Rich Man. Ik wens je nog een fijne zondag. Wij zijn er weer volgende week. Direct naar Peter van der Zanden. Blijf gezond en blijf luisteren naar Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons. Dit.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting. No fighting. Check.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden.